Okay, ku chenda munyaka tuinze nya Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale kubantu kwe muri Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale nyo mwebali de dala mwebale kubantu muzambitu ndebyenjawo kale mwebale kubako